vrienden, de hier sjalver het sama. En ord stier de hier aldre, heimer sjer godan jetu. De hier fede, ja vrienden, de hier sjalver het sama. Ik weet ei naar alder deur, doemer hem deur dan